0: Mamá, waar zijn de lager van om?
1: Ullebro, wen min.
0: Mamá, wat de lagerman, Ullebro?
2: Tjare, dat is lik lagerman, Ullebro.
3: Ulle van, i het van, de laar u koken lite gram, voor dat blir de pö om pö, Ullebro.
4: Ta lite mel av bästa sort, och en flaske mörkexport,